De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is Radio BNT.
1: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: is de nieuwsupdate.
1: Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, een Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio BNT.
3: You need to top my selector.

0: De beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van Radio.

beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rogier met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rogier Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nu Summer Sale Madness.

0: Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. Voerde gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavier Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands helftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

eind jaren 70 dit voor Supertramp. Give a little bit. Vrienden en vriendinnen. De donderdag. Wakker.

Daarvoor Gerard Joling, Niet voor één keer. En Alex Warren nog een keertje met Passenger. Reisorganisatie TUI die had trouwens in het afgelopen kwartaal last van de Iran-oorlog. Het conflict drukte voor 20 miljoen euro op de resultaten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die TUI heeft bekendgemaakt. En ook hebben ze de omzetverwachting voor het hele boekjaar opgeschort. En de verloren 20 miljoen euro is volgens de Duitse reisorganisatie te wijten aan de misgelopen inkomsten en de gerelateerde kosten vanwege het annuleren van de reizen van april tot half mei. Twee cruiseschepen die moesten in de golfregio blijven in afwachting van een veilig vertrek uit het gebied. En daarnaast is de prijs van de vliegtuigbrandstof natuurlijk gestegen, ook door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar maak je geen zorgen, de omzet van TUI kwam in het afgelopen kwartaal uit op 5,8 miljard euro. Ja, en de netto-winst is gedaald met bijna 55% tot 82,5 miljoen euro. Dus ze doen het niet slecht. Ja, en TUI is er wel achter dat mensen boeken hun vakanties korter voor het vertrek. En het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft in de eerste helft van dit jaar een recordwinst geboekt. De gestegen waarde van de aandelen van de technologiebedrijven droegen bij aan de goede resultaten. Het fonds beheert een vermogen van meer dan 1990 miljard euro. En de winst in het eerste halfjaar kwam uit op ongeveer 160 miljard euro. Ja, en gisteren maakte het fonds bekend dat het per 30 juni... een belang van 0,05% heeft in SpaceX. En dat is ook goed voor een waarde van ruim 1 miljard euro. En het fonds belegt de staatsinkomsten van Noorwegen uit de olie- en de gasproductie. En ze bezitten gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. En daarmee is het Noorse staatsinvesteringsfonds de grootste individuele belegger ter wereld. Ja. En dan zijn wij hier in Nederland wel bezig over de toeslagenaffaire. Hè? Die gasten hebben het beter gedaan dan. Radio BNT voor de donderdag. Vandaag 13 augustus. Ja, goedemorgen. Lekker genieten vandaag van het warme weer, hè?

0: Mr. Big en To Be With You uit de 90s. Daarvoor Rondé en Love Myself en Lost Frequencies hadden we al. Tina Turner met We Don't Need Another Hero. Onderweg naar je werk. We hebben Flitsmeister voor je voor deze donderdag. Zijn we momenteel aan het controleren op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A58 Breda Tilburg 57.5. De N640 bij Hoeve bij 9.5. Dan de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.6. En ik heb de A27 voor je in beide richtingen tussen Almere en Hilversum. Dat was gecontroleerd bij 112.4. Ja, en files zijn er op dit moment niet. Je kunt overal doorrijden.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio B.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, niets houdt ons tegen. Radio BNT, een goede ochtend. Amy McDonald, daarvoor Mr. Rock'n'Roll. En Bruno Mars hadden wij voor je met On My Soul. Matt Bellamy die heeft gisteren in L.A. de scheiding aangevraagd van zijn vrouw Ellen Evans. Dat heeft de entertainmentwebsite TMZ gemeld op basis van de scheidingspapieren. De frontman van de Britse rockband Muse die wil daarnaast de volledige voogdij over hun twee kinderen. Ja, de 48-jarige zanger en het 36-jarige model die waren sinds 2015 samen en trouwden 4 jaar later in Californië. De twee zijn dus 7 jaar getrouwd geweest. Uit een eerder huwelijk met de actrice Kate Hudson heeft de zanger een 14-jarige zoon Bingham. Marius Borg Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, die blijft voorlopig met een enkelband thuis in Skaugum. Het gerechtshof in Oslo heeft namelijk gisteren zijn beroep tegen de ongewijzigde verlenging van zijn voorarrest afgewezen. Dat heeft het Noorse persbureau bekendgemaakt. En Netflix heeft gisteren de eerste beelden van de nieuwe thriller Animals gedeeld. De film, geregisseerd door Ben Affleck, die gaat over de ontvoering van de zoon van een burgemeesterskandidaat in L.A. en is vanaf 9 oktober te zien. En een navolging van The Odyssey heeft ook een uitgelekte versie van de Spider-Man Brand New Day op X gestaan. De nieuwste film met Tom Holland en in de rol van de superheld die stond een paar uur op het platform voordat hij offline werd gehaald. En Mart Hoogkamer die geniet volop van het vaderschap. Inmiddels mag de zanger zich al ruim een jaar papa noemen en van dochter Logan. Maar de weg daarnaartoe was niet zonder verdriet. De vriendin Jennifer van Ooyen kreeg namelijk 2 miskramen. Dat heeft Mart verteld in een interview met De Linda. En Mel Gibson die maakt zich zorgen dat het lang verwachte 5e deel in de Lethal Weapons-serie niet gemaakt gaat worden. De 70-jarige acteur die sprak voor ons Variety Magazine over de film op een fan-expo in Boston. Het project zit momenteel vast in een soort zakelijke hel waar je hem niet zomaar uit kan trekken. En Mel Gibson die spreekt van drijfzand waar Studio Warner zich in bevindt door de beoogde overname van de studio door Paramount Skydance.

geleden een hit voor Raccoon. A Nickel for Goodbye. Daarvoor de 90s met Fats and Small. En de jaren 80 met Madonna. Ja, zo meteen naar 8 uur bij je terug met Wat Hakken Plaat. We hebben straks voor je de top 3. Laat ons weten wat je heel graag zou willen horen. Doe dat via radiobnt.nl. En laat ons even weten waar je momenteel luistert naar Radio BNT. Ben ik wel benieuwd naar. We krijgen tegenwoordig ook regelmatig wat berichtjes binnen uit Brabant, jongen. Dus laat ons weten allemaal via radiobnt.nl. En tot aan 8 uur deze. Het is een nieuw liedje. En het klinkt toch een beetje ouderwets. Een beetje disco. DJ Fudge en Kiko Navarro. Ja, show you the way. Ah, dit is lekker.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen.

Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot het betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 MAX crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Going back to my roots. Krijg een bericht binnen van Emmanuel. Hij rijdt momenteel op de A2 ter hoogte van Borren. Een stukje waar je 90 km per uur mag. En dan krijg je via Flitsmeister een melding. U nadert een verkeerscamera. Vrienden.

Shepherd en Geronimo. Daarvoor de drie J's. Je zit in mijn hoofd. En Sienna Spyro hadden wij voor je met Material Lover. Dit jaar zijn er al 31 regionale tropische dagen in Nederland gemeten. En daarmee telt 2026 officieel de meeste tropische dagen in één jaar. En is het record uit 1947 gesneuveld. Gisteren werd het warmer dan 30 graden in Maastricht. Waarmee de 31ste regionale tropische dag van het jaar een feit was. Ja, en voor regionale tropische dagen is er sprake als er ergens in het land het kwik stijgt tot boven de 30 graden. 79 jaar geleden werden er ook 30 tropische dagen genoteerd. Op 12 augustus stond toen de teller pas op 19 tropische dagen. En in de laatste weken van de zomer liep dat dus nog flink op in 1947. Dus kan misschien nu ook gaan gebeuren, hè? En gisteren, Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Na een lange zoektocht is de 46-jarige Spanjaard aangesteld als de opvolger van Ronald Koeman. En Xavi heeft met de KNVB een akkoord bereikt over een contract tot en met het WK van 2030. En een tekort aan vrouwen heeft in China een lucratieve trouwindustrie gecreëerd. Malafide bemiddelaars die verdienen miljoenen aan de mannen die bereid zijn om veel geld te betalen voor een bruid. En sommige families raken daardoor hun volledige spaargeld kwijt. China heeft ongeveer 30 miljoen meer mannen dan vrouwen. En vooral veel mannen op het platteland die kunnen daardoor geen partner vinden. En tegelijkertijd wordt van Chinese mannen vaak verwacht dat ze voor een huwelijk een huis, een auto en een bruidschat kunnen betalen. Ja, families betalen soms wel 38.000 tot 65.000 euro. En een deel daarvan gaat dan weer naar het bemiddelingsbureau. En een deel is bedoeld als bruidschat. Nou, ja, met 38.000 euro als bruidschat. Daar kun je tegenwoordig drie keer van gaan tanken, denk ik. Ik moet trouwens ook even een plaatje draaien voor Martijn van de firma Rational. Onze NAC-fan. Onderweg naar een afspraak. En dat met de muziek van BNT.

0: Wakkerplaat.
1: Armin van Buren deed het met Chef Special. Larger than life. En Aretha Franklin en Josh Michael nog een keer. Ja, wordt Wakkerplaat. Ja, ik heb ook weer een top 3 binnengekregen. Ja, een top 6 binnengekregen van Emmanuel. Even kijken, ook nog een ander berichtje. Wacht, ik moet even bijpakken. Dat is deze. Hallo, met Ger Rutte uit Eigelshoven. Zou ik Ella Langley kunnen horen? Met Choosing Texas. Nou, beste Ger Rutte uit Eigelshoven. Egelse. We gaan hem draaien.

0: Gerritten uit Eigelshoven vroeg hem aan. Deze van Ella Langley. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid. Op de A2 tussen Maastricht en Echt. Bij 250.1 moet je even opletten. De N297 in Borren. Daar wordt gecontroleerd bij 10.2. Dan de A2 tussen Weert en Echt. Daar wordt gecontroleerd bij 202.1. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 6.1. De A16, de grens met België en Breda bij 71.0. Dan de A58 tussen Breda en Tilburg bij 57.5. De N640 bij Hoeve bij 9.5. De A58 in beide richtingen tussen Goes en Vlissingen bij 160.5. En de laatste, de A27 tussen Almere en Hilversum. Dat wordt gecontroleerd bij 112.0. En op dit moment zijn er geen files te bespeuren. Dus die zijn er niet.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om watervoorraden aan te vullen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot het betalen van $29 miljoen... aan de nabestaanden van de 737 Max crash. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: TNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, lekker rustig wakker worden met Matt Simons. With you. Daarvoor 2003 voor Room 5, Make Love. Een Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Kiki Bosman, die zit momenteel op een roze wolk. Samen met haar vriend Tim Sanders is ze namelijk in verwachting van haar eerste kindje. In een interview met Linda vertelt Kiki dat de komst van haar zoon onverwacht oud zeer naar boven haalt. Het gemis van haar moeder, die overleed toen Kiki 14 jaar oud was, is sterker dan ooit. En dan Travis Kelce, die heeft voor het eerst in het openbaar gesproken over zijn huwelijk met de zangeres Taylor Swift. De 36-jarige American footballspeler die vond hun bruiloft de mooiste avond van zijn leven, ja. Je kunt slechts wel anders zeggen, hè? De twee die trouwden vorige maand in Madison Square Garden in New York. En landen die zijn verwikkeld in een gewapend conflict of een andere ernstige veiligheidssituatie, die mogen het Eurovisie Songfestival vanaf volgend jaar niet meer organiseren. De regels die zijn aangepast. Dat heeft de organisatie gisteren bekendgemaakt. Ja, het komende Songfestival wordt gehouden in Bulgarije. En vanaf 27 verandert er ook meer, want de deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn op de dag van hun eerste repetitie. En tot nu toe was de minimumleeftijd 16 jaar. Nick Reiner is officieel in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders. De regisseur Rob Reiner en diens vrouw Michelle. Dat heeft de openbare aanklager volgens de Amerikaanse media gisteren gemeld tijdens een korte zitting in L.A. En de bankzitters die hebben een deal gesloten met Videoland. De vijf vrienden gaan programma's maken voor het streamingplatform. Bij Videoland krijgen ze de ruimte om groter uit te pakken. Maar één ding blijft hetzelfde, ze houden alles in eigen hand. Michelle Karst die staat vandaag trouwens stil bij de 60ste verjaardag van haar overleden vader René Karst. En René Karst, ja, die kennen we met de nummers natuurlijk Atje voor de sfeer en Liever te dik in de kist. Ja, dat is zover dan het nieuws uit de showbiz voor deze donderdag alweer, hè, de 13e. Ja. Onderweg de jarige artiesten. Jarige 80. Jarige artiesten en nu terug naar de jaren 80. Sister Sledge. Eind 70, begin 80. Dit is nog een keertje het prachtige Lost in Music.

TikTok. Ja, de jarige artiesten voor deze donderdag 13 augustus. Amerikaanse acteur van Captain America and the Avengers. Sebastian Stan, die wordt vandaag 44 jaar. Engelse zanger James Morrison, vandaag 42 jaar geworden. De Nederlandse cabaretier Jorgen Reeman, die wordt vandaag 60 jaar. Nederlandse televisiemaker Maxime Hartman, die wordt vandaag 63. De bekende Engelse darter Phil Taylor, die wordt vandaag 66 jaar. De Noord-Ierse zanger Fergal Sharkey, 68 jaar geworden vandaag. Amerikaanse actrice van Star Trek, dat is Dawn Lewis. Ze wordt vandaag 65 jaar. De Noors-Zweedse drummer van Europe, Ian Hogland, die wordt vandaag 62. En vandaag is ook jarig de Nederlandse zanger. Hij wordt vandaag 36 jaar. Ik heb het over Rutger van Barneveld.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis. Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe. Geeft ruimte. Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso.

0: Bakkeri telt.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit golden er zoveel spoeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 MAX crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dochter, Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Vrienden en vriendinnen, wij zeggen welkom. De donderdag. De dag dat het lekker warm gaat worden.

Sheeran, Azizam. Daarvoor de Gibson Brothers. Die wij hier bij BNT regelmatig draaien met Kessera, Kim en Vida. Ja, deze was uit eind jaren 70, Non-Stop Dance. En Ilse de Lange met een van haar nieuwe liedjes, Something Good. Ja, van interactieve marktkooplieden bij de Fata Morgana tot een pratende sprookjesboom. De Efteling die experimenteert steeds vaker met AI. Terwijl sommige bezoekers vinden dat kunstmatige intelligentie de magie van het pretpark verpest. Ja, de Efteling die maakt al sinds november 2025 gebruik van kunstmatige intelligentie. Ja, en de Efteling streeft er ook naar om dit jaar een kunstmatige intelligentieversie van de sprookjesboom te introduceren. De pratende boom die wordt dan interactiever. En dan het Amerikaanse bedrijf in Groenland dat zonder toestemming van de regering was begonnen met de voorbereidingen voor de proefboringen naar olie, is in de wachtkamer gezet. De autoriteiten willen meer tijd nemen voor zaken als de milieueffectrapportage

Eind juli werd al bekend dat de firma achter White Flame Energy het Amerikaanse Greenland Energy zonder toestemming al de nodige machines en containers met spullen had gelost. En dat kwam toen het bedrijf ook al op een stevige waarschuwing te staan van de regering. En nu hebben ze ook die proefboringen in de wacht gezet.

en Cadillac, het Formule 1-team, neemt afscheid al van de teambaas. Het vertrek van de 61-jarige Britse specialist werd aangekondigd in een officieel statement. En zoals verwacht is het debuutseizoen van het door Ferrari aangedreven Cadillac team en tot nu toe één vol problemen. Met twee ervaren coureurs, Sergio Perez en Valtteri Bottas, kreeg het team in de eerste seizoenshelft voortdurend te maken met technische problemen. En de prestaties van de auto, die de Mac 26 genoemd wordt, bleven ver achter. Zelfs ten opzichte van de andere teams in de lagere regionen van het middenveld. Het team wist sinds de start van het seizoen nauwelijks vooruitgang te boeken en nu hebben ze dus de teambaas aan de kant gezet bij Cadillac.

0: Zeg het maar, wat deed jij in die tijd, in de jaren 90? Toen deze muziek een hit was. Real McCoy en MC Shar, It's On You. Stond je in de discotheek. Daarvoor Robin Schulz, remix van Lily Wood. Prayer in C. En 1989 Technotronic. Het was de opvolger van Bump Up the Jam. En die heette Get Up Before the Night It's Over. Het is 9:30 geweest, een goede ochtend. Een update van Flitsmeister zijn aan het controleren op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Dan de A67, de grens met België en Eindhoven bij 6.1. De A16, de grens met België en Breda bij 71.0. De A58, Breda-Tilburg 57.5. De A73 tussen Nijmegen en Venray bij 114.1. De N640 bij Hoeve bij 9.5. Ik heb voor je de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Goes bij 138.7. En de laatste in beide richtingen op de A27 tussen Almere en Hilversum. Dat wordt gecontroleerd bij 112.0.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische en opruimende bedreigende berichten in een Telegram-groep. Nog nooit golden er zoveel spoeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om watervoorraden aan te vullen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot het betalen van $29 miljoen... aan de nabestaanden van de 737 Max crash. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: lekker genieten van je laatste vakantiedagen. Met de muziek van BNT. Teddy Swims. Een bad dream.
1: De favoriete top 3.
0: Daarvoor de nu van Django Wagner. Bachata Bailando. En Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Ja. Ik zag dat wij Nederlanders, we zijn steeds meer geld kwijt aan eten dat iemand anders voor ons klaarmaakt. Het aandeel van de afhaal- en de bezorgmaaltijden in onze uitgaven is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. Inmiddels gaat ruim 3% van de totale uitgaven van de huishoudens naar de afhaal- en bezorgmaaltijden. Ja, en de coronapandemie heeft die ontwikkeling waarschijnlijk versneld. Toen veel restaurants de deuren moesten sluiten, stapten heel veel ondernemers over op bezorgen en afhalen. En dat we meer geld uitgeven aan bezorgen en afhaalmaaltijden betekent niet automatisch dat we het ook 2 keer zo vaak bestellen. Maaltijden zijn de afgelopen jaren ook flink duurder geworden. Zometeen na 10 uur Tim van der Weerden. Gevolgd door Duncan Vrush en Roger Schepers. Ik ga je achterlaten met een mooie top 3. En dan wens ik je een hele fijne donderdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Café.
1: De zomer is aan.
2: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram- en 294.000 Facebook-accounts. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond de middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
12: Met zo'n duo dat begon met het maken van muziek in een omgebouwde feestbus.

0: Radio BNT met een van de zomerhits van dit jaar. Magnetic van De Bauza.
1: Tim van der Weerden.
0: En hun carrière begon letterlijk in de bus. In Noorwegen hebben namelijk eindexamenkandidaten een bizarre traditie. Russenfriering. Eindexamenleerlingen die kopen dan oude bussen, bouwen daar gigantische geluidsinstallaties in en vieren wekenlang feest. Ja, De Bauza begon met het maken van custom tracks, speciaal voor deze specifieke feestbussen. En hun muziek was zo aanstekelijk dat de tracks niet op de bussen bleven hangen, maar direct de Noorse hitlijst inschoten. En inmiddels kent de hele wereld ze. Goedemorgen en welkom bij Radio BNT. Ik ben Tim en ik heb Diana Ross en Suzanne Freek voor je naar Shaggy.

Beetje ochtendgymnastiek op de donderdagochtend. Upside down, Diana Ross hoorde je. Pink en Nate Ruiz nu op Radio BNT. Dit is Just Give Me a Reason.

0: but you're just a boy.
1: Prachtig, Beyoncé en If I Were a Boy op Radio BNT. Sam Vender en Olivia Dien staan voor je klaar. En ook Sly Fox hoor je binnen nu in een minuut.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Techbedrijf Meta blokkeert in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op sociale media voor tieners. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische en opruimende bedreigende berichten in een Telegram-groep. Nog nooit golden er zoveel spoeiverboden in Nederland vanwege de droogte. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Sam Vender samen met Olivia Dean en Rain Me In bij BNT. Hey, heb jij het al gezien? RadioBNT.nl heeft een nieuw jasje. We hebben een nieuwe website. En daarmee kun jij nog makkelijker naar de studio een appje sturen. Namelijk met één druk op de knop aan de bovenkant van die site. En dat is ook de plek waar je fragmenten terug kunt luisteren. En nog makkelijker kunt luisteren naar BNT. Het nieuwe RadioBNT.nl. Op de radio nu Enrique Iglesias met Escape.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

nummer om op te bewegen. MC Hammer en You Can Touch This. Misschien wel in het ritme naar het koffieapparaat gelopen. Goed als je erbij bent bij BNT. Ariana Grande staat nu voor je klaar met One Last Time.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
4: Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijnen Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. Zij stabiliseerden en kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. De USS Abraham Lincoln, een Amerikaans vliegdekschip met zo'n 5000 bemanningsleden, vaart al 9 maanden onafgebroken op zee zonder thuiskomst in zicht. Dat meldt het AD. Dit leidt tot

0: ernstige mentale problemen. Sommige matrozen proberen overboord te springen. Familieleden van de bemanning slaan nu alarm over deze situatie. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram en 294.000 Facebook-accounts. En dan nog even het weer. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar tropische waarden van 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. En dit leidt tot een recordaantal van 8 zeer hete dagen dit jaar. Enkel op de Waddeneilanden en westelijke stranden koelt het in de middag iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
2: Aftellen met Bente. 3, 2, 1 hoor je zometeen na deze uit de zero's van Mika, Grace Kelly.
3: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Twente en 3-2-1 bij Radio BNT. Haar naam staat op bijna elke poster van elk festival deze zomer. Ongekend waar ze allemaal optreedt. Komend weekend is ze trouwens weer in Brabant. In Lierop op Nirvana Tuinfeest. Daar staat ze zaterdag te knallen samen met haar band. Ben benieuwd of ze dat stalen huis weer bij zich heeft. Band heeft namelijk last van heimwee. Dus op die manier is ze dan altijd toch een beetje thuis, naar eigen zeggen. Een rijtje van 3 nu voor je. Jessie J en Yves Berendsen komen eraan. Na The Promise You Made. Dit is Cock Robin bij BNT.

lekker zeg, Jessie J en Domino. Radio Blente. Hey, ken jij iemand die linkshandig is? Zet hem of haar dan vandaag even extra in het zonnetje als je wilt. Het is namelijk de internationale dag van de linkshandige. Dus die ene vriend, vriendin, vader, moeder of collega, wees extra lief voor hem of haar. Je luistert naar Radio BNT met Kim Wild nu.

0: Luigi D'Agostino en The Riddle op Radio BNT. Somber en Dan Hartman hoor je zo. En ook de artiest die al zijn nummers schrijft op basis van 110 stappen per minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis ontdekten dat een bloeddrukmedicijn de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. De USS Abraham Lincoln vaart al 9 maanden onafgebroken op zee, zonder thuiskomst in zicht. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op sociale media voor tieners. En dan nog even het weer. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar tropische waarden van 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. En dit leidt tot een recordaantal van 8 zeer hete dagen dit jaar. Enkel op de Waddeneilanden en westelijke stranden koelt het in de middag iets af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Summer op Radio BNT en Homewrecker. En deze man die je nu gaat horen, die schrijft zijn beste liedjes niet achter zijn piano of met zijn gitaar in zijn hand. Nee, hij heeft één vaste regel. Als een tekst of melodie niet werkt op het ritme van een stevige wandeling van precies 110 stappen per minuut, dan gooit hij het nummer meteen de prullenbak in. Voor hem moet een popplaat letterlijk lopen. Milo nu bij BNT, AO Technology.
1: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

Robbie Williams en Millennium op Radio BNT. En daarvoor ook gedraaid Chesto, Don't Be So Shy en Milo en AO Technology in een rijtje van drie. Met nu een liedje waar we allemaal wel eens over dromen. Rijk worden, biljonair. Dit zijn Bruno Mars en Travis McCoy.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Een van deze mensen is een Amerikaanse staatsburger. Bewoners zijn

0: zeggen dat ze door de omsingeling zijn afgesneden van onder andere voedsel. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gemaakt waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat nog de mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte. In veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
2: Je hebt de donderdagmiddag bereikt met Just A, Jack Style en John. Zometeen na Durant.

Wat een plaat nog steeds. Hè? Just A, Jackstyle en John bij BNT. En Turn the Lights Up. Vorige week groot nieuws bekendgemaakt door de Telegraaf. Marco Borsato zou werken aan zijn grote comeback. En die zou dan volgend jaar in januari bij de Vrienden van Amstel moeten plaatsvinden. Daarna zou hij in Ahoy ook nog een reeks soloconcerten geven. Marco die ontkent het allemaal zelf via zijn Instagram. Maar hey, wat zou jij doen als je plannen maakt en die lekken vroegtijdig uit? Ik denk dat het gewoon klopt hoor. Waar rook is, is vuur. Ik geloof er wel in. Een mooie manier voor hem om weer natuurlijk te beginnen met de Vrienden van Amstel Live. En dan kan hij ook nog eens blijven slapen daar in Rotterdam. Je hoeft niet naar huis vannacht. Marco

0: Bij Radio BNT, Andy's Arms. Met zo'n artiest die bij een bijbaantje al binnen een dag werd ontslagen. En ook One Republic staat voor je klaar.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

midden in de vakantietijd met Madonna op Radio BNT en Holiday. Madonna had vroeger amper $35 op zak. Daarmee ging ze richting New York. Ze wilde het dan namelijk helemaal gaan maken als danseres. Ze nam een bijbaantje bij Dunkin' Donuts op Times Square. Maar dat duurde niet heel lang, want binnen een dag was ze alweer ontslagen. Ze had per ongeluk of misschien wel uit baldadigheid gel over de donut van een klant heen gegooid. Die Madonna toch. Nou, uiteindelijk werd ze geen danseres, maar brak ze door als zangeres.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123. Goedemiddag. De middag van Radio BNT.

Tee met Mohambi en Bumpy Ride. Ga nog even snel naar radiobnt.nl. Geef daardoor wat jij wilt horen op de radio. Dan kan Duncan het zometeen voor je draaien in een nieuwe BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand

0: geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. Duncan
1: Vreus. Goedemiddag, de beste playlist voor tijdens je werk is weer hier. Sommelier, Dark Before the Dawn, hoor je zo meteen. En eerst Snow Patrol. Snow Patrol.

Sommieux, Dark Before the Dawn, Snow Patrol daarvoor. En een van de meeste gebruikte bruiloftplaten is dat, hè? Je zou kunnen denken aan alles van Ed Sheeran met Perfect of iets dergelijks. Die staat er ook heel vaak in. Maar Snow Patrol natuurlijk ook, want wat zeg je op het altaar? Just say yes, precies. Snow Patrol op Radio BNT op deze donderdag. Het is de 13e van augustus. Misschien heb je nog lekker vakantie of ben je alweer aan het werk. De beste playlist voor beide gevallen is hier. Dit is BNT met Kenny B, Will Smith zometeen en Earth, Wind & Fire nu.

Will Smith, Man in Black op Radio WNT. Kenny B daarvoor in Parijs. De stad van de liefde. Met de U2 zometeen voor je. Stuck in the moment you can get out of. Na Some Nights. Dit is Fun. Some Nights.

0: beste playlist op je werk. Of misschien tijdens je vakantie. Dit is Radio WNT. En de mannen van U2. Ze hebben ook een nieuw nummer uit met Martin Garrix. Jorden ze nu alleen de band U2. Stuck in the moment you can't get out of. And Fun Summer Nights kwam voorbij op BNT. Ken je dat? Van die verhalen van artiesten die op een schrijverskamp gaan. Die echt even ergens anders moeten zijn dan in hun normale natuurlijke habitat. Ik zou sowieso niet met Ali B op schrijverskamp gaan, maar enfin. Je hebt natuurlijk meerdere artiesten die dat doen en die zich wel gedragen. Maar wist je dat de songtekst van de hit die je zo meteen gaat horen gewoon bedacht is toen Janet Jackson uit het raam van de studio keek? Die had helemaal geen vakantie nodig of een schrijverskamp. Het kwam gewoon tot haar toen ze naar buiten keek vanuit de studio. Ze had ook een dikke vette hit in 2001. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. Welke dat is, hoor je na Jonas Blue, Michael McDonald en ook Lola Young is nog onderweg. Hoor je na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn-filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Tunnels Blue, Melody Fan, Edge of Desire. Soms ligt gewoon het goud voor je neus. Het kan je zomaar zo gebeuren dat er iets voor je neus gebeurt waarvan je denkt, hé, maar dat kan ik goed gebruiken voor mijn inspiratie. En zo gebeurde dat voor Janet Jackson. Ze zat in de studio, keek simpelweg door het raam en wat zag ze daar? Een hele knappe gast. Nou ja, toen rende ze naar de microfoon en begon ze spontaan wat te zingen. En dat waren dan de lyrics van All For You. Zo simpel kan het gaan. En die track hoor je nu, Janet Jackson.

0: Robin Thicke, Pharrell en Blurred Lines op Radio BNT. Daarvoor Dua Lipa en Houdini. Goedemiddag, dit is BNT.
1: De vertaalvraag.
0: En ik heb een nieuwe opgave voor je in de vertaalvraag met deze vertaling vandaag. We zijn jong, harteleed heerst van kust tot kust, wetende dat er iemand voor je klaarstaat. We zijn blind, maar we kijken vooruit. Geen van beide kanten wijst de weg. We zijn jong en het leven is een slagveld. Liefde is een slagveld. Enig idee over welke track dit gaat? De track draai ik zo meteen na 2 uur. En je mag alvast raden over welke plaat het gaat. Via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat het me toekomen. Draai ik hem zo meteen naar Shivers van Ed Sheeran.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
4: Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn-filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
5: Dit was de opgave van vandaag. We zijn jong, harteleed heerst van kust tot kust, wetende dat er iemand voor je klaarstaat. We zijn blind, maar we kijken vooruit. Geen van beide kanten wijst de weg. We zijn jong en het leven is een slagveld. Liefde is een slagveld.
1: Duncan Vreus.
5: Bedankt aan Kim. Zij stuurde het goede antwoord in. Pat Benatar, Love is the Battlefield. In de vertaal.

dit jaar op Pinkpop te zien. Teddy Swims, Mr. Know-it-all. En het goede antwoord in de vertaalvraag hoorde je ook. Pat Benatar in Love is a Battlefield. Hij kreeg heel wat gezeik over zich heen. Tijdens de WK-finale was toen te zien op de Duitse televisie. En er zou cocaïne uit zijn neus zijn gevallen. Bleek allemaal maar een kauwgompje te zijn voor deze man die eerder ook al een keer op Pinkpop stond. Na Teddy Swims hoor je nu Robbie Williams. Come on dan. So

deze stem kan ik alleen evenaren als ik 's ochtends wakker word. Dat is het een beetje Barry White in mij dat Can't Get Enough of Your Love zou kunnen zingen. Maar ja, dan zou ik ook moeten kunnen zingen. Dit is BNT, Duncan hier met zometeen Glass Barkley, Crazy.

0: De wetenschap is het er unaniem over eens. Je kunt het beste in Scandinavië wonen en de landen daaromheen. Want daar heb je de beste kwaliteit van leven. Nou ja, er zit sowieso wel iets in het water. Want alle goede muziek komt ook uit die regionen. Wat dacht je van Zweden bijvoorbeeld? Met natuurlijk het schoolvoorbeeld als ik het over Zweden heb. Precies, ABBA. Zometeen hoor je ze op Radio BNT, Waterloo. Ook Shakira is onderweg en met Zoo en Pink ga je horen. Zometeen op Radio BNT. Eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn-filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

BNT, Shakira hoorde je ook. En Zoo, haar hele dierentuin kwam voorbij op BNT. Het was gemaakt voor de film Zootropolis. En over films gesproken, vandaag gebeurt er iets leuks in de bioscoop. De hitfilm Minus uit 2001 is namelijk gewoon terug in de bioscoop. Er kwamen een kwart eeuw geleden bijna 1 miljoen mensen kijken naar de film over een poes die in een mens verandert. De film won toen ook 2 gouden kalveren. En die verfilming van het beroemde boek van Annie M.G. Schmid betekende ook de doorbraak van de actrice Carice van Houten destijds. En in de bioscoop kun je nu dus een digitaal gerestaureerde versie van Minus zien, die vandaag, vanaf vandaag in de bioscoop weer te vinden is. Toch leuk. Het is BNT, je donderdag 13 augustus. Take That hoor je zo na Last Freak.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Je bent gerickrolled met Rick Astley en Never Gonna Give You Up op de radio.
1: Radio BNT Takeover.
0: Het is BNT, zometeen komt hier aan de Takeover. Dan is de radio weer 20 minuten lang van jou. En waar heb je zin in? Je mag het alvast doorgeven via radiobnt.nl.

0: God.
1: Radio BNT.
2: De zomer is aan.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon...

0: op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combiteam Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Duncan Freus. Zometeen een nieuwe ronde Radio BNT Takeover. De radio wordt 20 minuten lang van jou naar Black Eyed Peas. Dit is Don't Lie.
11: Yeah.

0: Shanna Spyro en Material Lover. Op Radio BNT, Black Eyed Peas daarvoor en Don't Lie. Goedemiddag, we gaan hem weer doen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: De komende 20 minuten op Radio BNT. Heb jij het voor het zeggen en wat wil je horen op de radio? Je mag het altijd doorgeven via radiobnt.nl. Je klikt op stuur een appje. En dan kun je even typen, dan wel inspreken wat je graag zou willen horen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Zo is Richard aan het werk in zijn tuin. En vraagt om Peter Schilling, Major Tom. Nou, ga ik bij deze het verzoek inwilligen.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Joshua Kellison en Jesse op Radio BNT. In de Radio BNT Takeover. Jij hebt het voor het zeggen en mag me doorgeven wat je graag zou willen horen. In de kantine zat net Silke voor Zoet Zout Zuur van Robert van Hemert. Die vroeg daarom. Peter Schilling en Meza Tom werd aangevraagd door Richard. En deze dan weer door Niels Jorde Jesse van Joshua Kellison op Radio BNT. Ze zijn de grasmaaier aan het maken. Het wil nog niet helemaal lukken, al dus Daan met zijn vriend. Dus vraagt hij maar een plaatje aan op de radio. James Hype en Ferrari.

Daan die aan het repareren is, is een grasmaaier. Ik hoop dat het een beetje gaat lukken, Daan. Voor jou je verzoek Ferrari van James Hype op de radio. Alvast voorbereiden op de verhuizing die gaat komen met Dotan en Home. Het verzoek van Anouk. Anouk, heel veel succes met verhuizen. En Dennis vraagt om deze graag.

0: van Dotan werd hopelijk niet aangevraagd door het trollenleger, maar door Anouk. Zij gaat zich voorbereiden op haar verhuizing. Gaat er binnenkort verhuizen en vroeg om dit nummer, Dotan en Home, in de Radio BNT Takeover. Met Fiction Factory ook en Feels Like Heaven. Tot zover de Takeover. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde en dan weer de radio 20 minuten lang van Yo. Alex Warren ga je zo meteen horen met The Passenger. Ook Samantha Fox. Nothing's Gonna Stop Me Now hoor je zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Een hit uit de Zeros die nu weer actueler is dan ooit, want hij doet het weer heel goed in de streamingdiensten. Deze van Aventura, Obsession, hoor je op Radio BNT. En ook Passenger van Alex Warren. Fijn dat we jouw passenger mogen zijn op je autoradio via DHB Plus of online. BNT met Sabrina nu. Radio BNT. Of ja, Sabrina. De Sabrina van nu, hè. Sabrina Carpenter. Je hoort Tears.

0: 2020.
1: De zomer is aan.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
4: Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, die Billy Joel heeft toch wel heel veel gedaan voor de muziekindustrie, hoor. Met name de piano heeft het heel erg goed gedaan. Denk eens even aan het liedje Sings from an Italian Restaurant. Ik weet niet of je dat iets kent, of je dat iets zegt. Heel mooi liedje in ieder geval. Misschien moeten we dat een keer in de Maximaal Genieten stoppen. Want dat is wel echt prachtig. En wellicht dat we dat komende week kunnen doen. Billy Joel, Uptown Girl, opende de middagshow voor vandaag. 6 minuten over 4. Het is 13 augustus 2026. 36 graden, vrienden, in het zuiden van Nederland. En we zijn nog een beetje aan het nagenieten van de algehele zonsverduistering in Spanje. Konden we allemaal via het nieuws volgen. En natuurlijk de gedeeltelijke zonsverduistering in de rest van Nederland. Ik ben gisteravond ook even gaan kijken. En dat was eigenlijk wel indrukwekkend. Als je ziet dat dan gewoon een heel klein streepje zon langzamerhand een gat wordt en donker is. We hebben dat in 99 gehad midden op de dag. Nu was het gisteravond en door heel veel mensen is dat bezocht. Heel veel ook gedeeld via de socials trouwens. Als jij iets leuks gezien hebt waarvan je denkt, nou, ik wil dat graag delen via de socials, volg ons via Facebook en Instagram. Radio BNT, de hele Limburg en Brabant via DHB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. En we gaan straks het Maximaal Genieten lekker lang luisterdilemma spelen op deze 13 augustus. Internationale linkshandige dag. Het is in veel landen ook internationale orgaandonordag. Moet je ook even rekening mee houden dat dat zo is. In 1962, op 13 augustus, begon men met de Berlijnse muur en de grote voorbereiding voor het Woodstock Festival. Die vonden plaats op 13 augustus 1969. Het is maar even dat je het weet ook, hè. En wat gaan we doen? Ja, heel veel lekkere muziek draaien. En ik heb jou straks nodig. Dus ik zou als ik jou was lekker luisteren naar de radio. Het Maximaal Genieten. Lekker lang luisterdilemma. Spelen we vandaag met de Duitse Scorpions trouwens.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Ella Langley.

Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT.

0: geschitterd op het Pinkpop Festival dit jaar. En dan eigenlijk een artiest die het begin van de Zero's een beetje populair was. Op dit moment is het volgens mij redelijk rustig rondom Natasha Bedingfield. These Words hoorde je met Chosen Texas, Ella Langley daarvoor. Wat een hit is dat. Dubbele tijdmelding op de radio, vrienden. 16 over 16. Het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma gaan we spelen met de Scorpions. Ik heb het album Crazy World er even bij gepakt. En er staan twee grote hits op. Here I Am, Send Me an Angel en The Wind of Change. En welke van deze twee zou je graag willen horen in het kader van maximaal genieten? Dus laat maar even weten. Ga je voor A, dan wordt het Here I Am, Send Me an Angel. B is Wind of Change. Welke wil je horen? App A naar radiobnt.nl als je Send Me an Angel wil horen. En app B naar radiobnt.nl als je Wind of Change wil horen. 13 augustus is ook de verjaardag van Alfred Hitchcock en vele anderen. En mijn schoonmoeder zou verjaren vandaag. Die zou 88 worden. Ben jij daarentegen jarig of ken je iemand die jarig is vandaag? Laat ons dat even weten. Dan kunnen we ondanks 36 graden je toch misschien even noemen op de radio. Eeuwige roem verschaffen. Ja, dat doen we dan samen met Harmony Miserabel. Ik heb ze weer tot mijn beschikking. En volgens mij gaat dat allemaal gewoon werken. Dus we zijn in opperste staat van paraatheid. Dus het kan. Ken je of ben je iemand die jarig is vandaag op 13 augustus? Laat het even weten. Ook dat kun je doen via radiobnt.nl of via de socials Instagram en Facebook. En dan kunnen we hem of haar even noemen zo dadelijk op de radio. Ah, donderdag. Eén laatste dag van de laatste week bouwvakvrienden. Komende maandag weer keep on the good work. En dan zijn die drie weken alweer voorbij. Wat gaat het allemaal hard in de scholen in het noorden en midden van Nederland. Die beginnen komende maandag weer. Het zuiden heeft nog een weekje vrij. En langzamerhand begint langzaam zo iedereen maar weer langzaam maar zeker een beetje terug te komen. Ben je op dit moment op vakantie, moet je nog gaan. Laat even iets leuks achter via de socials van BNT voor de achterblijvers. En als je op vakantie bent en je hoort dit toevallig, zou ik me iets bij kunnen voorstellen misschien. Nou ja, dan is het ook altijd leuk om even een berichtje naar huis te sturen, toch? Gewoon even laten weten hoe het is, dan komt dat toch allemaal vanzelf goed. Het is de BNT Middagshow, de ene laatste dag, de ene laatste middagshow van deze werkweek. Het is Radio BNT geblazen en daar hebben wij met z'n allen zo'n zin in, vind ik wel. Ik vind het heerlijk, kan eigenlijk gewoon niet zonder. Zo simpel is dat. En of het dan zo warm is, dat maakt niet uit. Aircootje doet wonderen, komt helemaal goed. Ik heb Kygo voor je klaarstaan, stel de show.
1: En de

James samen stole de show op Radio BNT. Dat deden ze ook de afgelopen 3 minuten, dus dat is leuk, hè? Weet je A horen, The Scorpions, Here I Am, Send Me an Angel? Of B, The Scorpions, Wind of Change? Laat maar weten wat je wil horen. A, dan is het Here I Am. B, is het Wind of Change. Dus wil je Here I Am, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Wind of Change, dan heb je B naar radiobnt.nl. En komt het allemaal vanzelf goed, zo dadelijk na 4:30 op de radio. Annemieke Bosgaard die zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. Je krijgt de headlines uit het nieuws. Dus we proberen je op allerlei mogelijke manieren via Radio BNT op de hoogte te houden. Ik was gisteravond op het verjaardagsfeestje van Mark Knopfler. Die was gisteren jarig. Was leuk. Hij belde nog en zei, goh, als je wil even langskomen, het zou leuk vinden. Ga ik iets voor je spelen. En hij speelde dit liedje. En dat wordt door heel veel mensen zo gehaat. Maar door heel veel mensen ook zo geroemd. En het is een classic. Absoluut een classic. Een lekker liedje is het uit de jaren 80 op BNT. The Dire Straits en The Walk of Life.

0: Wat een plaats, zegt. Die blijft gewoon als een magneet aan je hangen op een of andere manier. Duncan die kwam daarmee een tijd geleden. Die zegt, ja, dit wordt de zomerhit van dit jaar. Dat is eigenlijk volgens mij ook wel een beetje waar geworden. Merk Derek hoorde je van de Bauza. 1:05 op Radio BNT. En wat wordt het, vrienden? Wordt het Here I Am, Send Me an Angel of wordt het Wind of Change? Je kunt nog even heel snel, als je denkt bij jezelf, nou, ik wil nog even invloed uitoefenen, dan wordt het of Send Me an Angel of Wind of Change. App dan A voor Send Me an Angel naar Radio BNT.nl. Wil je Wind of Change horen, dan app je B naar Radio BNT.nl. Het gaat om de Scorpions uit Duitsland en die hoor je zo dadelijk op de radio, dat je dat even weet. Dat is binnen nu en een paar minuten naar het verkeer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: The Scorpions. En jullie kozen voor The Wind of Change.

0: Lekker gewoon aan het zwembad liggen, joh. Gewoon even het watertje induiken. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Radiootje op BNT en alles komt volgens mij gewoon helemaal goed. The Scorpions, Wind of Change, wilden jullie horen. Dikke vette top 10 notering in 1991. Stond op het album Crazy World, waar ook Here I Am, Send Me an Angel op stond. Ik heb een single cd'tje in mijn collectie. Ik hoor je denken, ja, fijn Roger, moet jij weten. Wees er blij mee vooral. Maar er staat een Russische versie op van Wind of Change. Zal ik je een keer laten horen. Is absoluut lekker. 4:07. En deze vind je ook terug in de Maximaal Genieten playlist die op Spotify staat. Ik verwijs je naar die lijst via radiobnt.nl/Maximaal Genieten. En daar staan liedjes in die van zichzelf lang zijn. Er staan ook leuke 12 inches in. Zou je eventueel kunnen inspireren om 2 lekkere, lange, lekkere hits aan te vragen uit de jaren 70, 80 of 90 voor morgen? Want morgen is het vrijdag en dan gaan we er 2 doen om 5:30 en 6:30. 2 lekkere 12 inches uit de 70s, 80s of 90s. Heb je een leuk idee? Kom maar door en stuur ze dan ook door alsjeblieft. Doe dat naar radiobnt.nl. Het is internationale, of moet ik eigenlijk zeggen, wereldlinkshandige dag vandaag. Ik ben zelf rechts. Misschien ben jij wel links. En kun je daar een leuk liedje bij bedenken? Dat is altijd leuk, hè? Want het is zo'n dag vandaag. 13 augustus, wereldlinkshandige dag. Ik sprak iemand die linkshandig is en die heeft, as we speak, haar arm in het gips. Ja, dat is lastig. Dan ben je helemaal letterlijk onthand. Ben je linkshandig of ken je iemand die linkshandig is en denk je, oh, ik weet daar wel een liedje bij te verzinnen? Nou, kom maar door dan. Dat kan via radiobnt.nl en zie straks op de radio.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. Er kwam een album begin van de Zero's uit, dat heette Supernatural. Album van Carlos Santana. En daar staat onder andere Maria Maria op, een liedje met Wyclef Jean, wat een dikke vette nummer 1 dit werd. Maar ook dit liedje staat erop, samen met Rob Thomas. Rob Thomas was ooit de zanger van Matchbox 20. Samen maakten ze deze smooth single.

Ach vrienden, wat is dat toch lekker. Ik heb die man ooit bezig gezien op Pinkpop. Was eigenlijk wel heel erg goed. Maar hij deed daar eigenlijk bijna geen bekende liedjes. Was eigenlijk heel erg soft. En dat vond ik op zich wel jammer. Want het is natuurlijk wel een topzanger. Dat is absoluut een ding wat zeker is. John Mayer, Last Train Home op BNT in de middagshow. Op deze donderdag. Ene laatste dag van de week. Leuk dat je luistert. Als je ons net gevonden hebt, dan wees ambassadeur van dit fijne radiostation. Ga iedereen vertellen dat je naar je favoriete zender luistert. En waar je ons kunt vinden. In heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Dat vinden we allemaal helemaal prima. Kom maar gewoon door. Want dat vinden we alleen maar leuk. Het is ook leuk als je ons volgt via de socials. Instagram, Facebook. Daar kun je ons overal vinden. En als je ons volgt, dan is het ook misschien wel leuk om af en toe een berichtje achter te laten. Als je bijvoorbeeld op vakantie bent of juist niet. Als je thuis bent en je denkt, ik zit me een beetje te vervelen. Geen idee, het is veel te warm. Wat ga ik allemaal doen? Nou, een berichtje sturen naar Radio BNT. Dat zou je theoretisch eventjes kunnen doen. En er komen best wel leuke liedjes binnen als het gaat over Wereld Linkshandige Dag. Dat is het namelijk vandaag. En ik vroeg je om daar wat leuke liedjes bij te zoeken. Eventjes kijken. Hand in My Pocket van Alanis Morissette komt binnen. Oh ja, ja dat is leuk. The Handsome Poet, Sky on Fire. Ja. Er zit natuurlijk een beetje humor in ook, hè? Dat hoort erbij. Come Take My Hand. Kwam ook binnen van de Two Brothers on the Fourth Floor. Pak nou maar mijn hand, Nick en Simon, kwam ook binnen. Dus als je een leuke plaat hebt die iets te maken heeft met Wereld Linkshandige Dag, kom maar door via radiobnt.nl. Pak ik er even een album van Sam Smith bij. Hij heeft afgelopen vrijdag zijn nieuwe album gelanceerd. En In the Lonely Hour is een oude plaat van hem. En daar staat toch een vette soulplaat op. Het is een albumtrack. En hij is, volgens mij hebben ze hem daarna nog heel voorzichtig op single uitgebracht. Heeft nooit iets gedaan. Maar stiekempjes weet ik eigenlijk heel erg zeker dat je hem ook ontzettend lekker vindt. Dus ik ga hem even voor je draaien. Radio BNT proudly presents Sam Smith. Roger.

Wauw, vrienden. 365.941 keer herkend op Shazam, deze. Een restart van Sam Smith. En ja, ik vind het lekker. Dat had al bij mij gewoon een dikke vette top 10 hit geworden. Doe me een beetje denken aan Al Jarreau en George Benson, als ik dit zo hoor. En dat staat dus op zijn album In the Lonely Hour van een aantal jaar geleden. De nieuwe plaat is afgelopen vrijdag overigens gereleased. Dus de BNT Middagshow, Radio BNT op een donderdagmiddag.

mee in Ik Hurs Alle BNT. Vrienden, straks deel 2 van de Dimens Fijne Radio Feuilleton. Er staan er 2 episoden. Episode 2 hoor je zo dadelijk. 6 voor 5. Die Neue Deutsche Welle in de jaren 80. Destijds was het de opvolger van 99 Luftballons. Vind misschien wel een van haar lekkerste. Nena, Leuchtturm.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Klaar voor een frisse start? Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Radio BNT.
17: Dit is de nieuwsupdate.
18: Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot.

0: MOB. Van Essen overlegde met de provincie en wil in oktober een spoedwet naar de Kamer sturen. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 2:30 afgenomen. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht is de rechte rijstrook dicht. En daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, ethisch op de radio doen het altijd erg goed. En je hebt komende maandag het Radio BNT Ethisch Café, wat er elke maandagavond is tussen 7 en 9. De afgelopen 2 weken heb ik dat mogen presenteren. Maar komende maandag is de uitbater van de kroeg weer zelf terug aan bod. Raoul Moreau, terug van een welverdiende vakantie. Dus je hoort hem komende maandagavond op de radio met misschien wel jouw favoriete ethisch knijters op de radio. En misschien wil je deze ook nog wel aanvragen. Nou, dan geef hem vast door via radiobnt.nl. Young Hearts Be Free Tonight van Rod Stewart. 7 minuten over 5, deel 2 van de middagshow voor vandaag. Het is donderdag, vrienden. Denderende donderdag, 13 augustus 2026. En je radio vraagt om meer temperatuur buiten. Maar ook binnen, 37 graden in het zuiden van het land. En dat is waar we het even mee moeten doen. En dat blijft de komende paar dagen ook nog zo. Begin volgende week gaat het wat minder worden. En is er ook meer kans op neerslag in de vorm van regen. Ik kan me voorstellen dat het groen schreeuwt om regen. Bosbranden, je hoort het nu ook in het nieuws weer in Harderwijk. Dat is, of in Hardenberg, sorry. Dat is natuurlijk weer heftig allemaal. We hebben het in Limburg volgens mij ook nog niet helemaal onder controle. In het noorden van Limburg, dat is ook nog steeds een uitdaging. Ja, het is allemaal wel heftig hoor. En er wordt in het najaar, ik sprak vanmorgen iemand, heel veel neerslag verwacht. Want de Rijn staat ook heel erg laag op dit moment. Dus het kan best zijn dat we in het najaar heel veel regen gaan krijgen. Oké dan. Het is donderdag. In de auto onderweg naar huis. Dan wens ik je een fijne, lange, warme avond. Zit je in de auto onderweg naar je werk, dan een hele fijne dienst gewenst. En lig je gewoon lekker thuis, een zwembad, of lig je op een strand ergens. Of gewoon in ieder geval bij een zwembad, bij iemand in de tuin die toevallig een zwembad heeft. Ook prima als je de radio lekker keihard op BNT laat staan. Vinden wij het prima hoor. Radio.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Ja, we hebben vroeger op school altijd geleerd 1, 2, 3. Maar zij telden dan terug 3, 2, 1. Bente hoorde je ook in reclames tegenwoordig te horen. Een van Nederlands beste zangeressen van dit moment. En daarna hoorde je de Pointer Sisters' Jump for My Love. Wat een lekker liedje. En Girls Aloud, die hebben dat gecoverd. Maar dit is toch de originele uit medio jaren 80. Dus 4:15 in de middagshow, vrienden. Radio BNT. En het is Wereld Linkshandige Dag vandaag. Ja, ik ben zelf rechtshandig. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar als je linkshandig bent, heb je volgens mij wel een uitdaging. De meesten zijn rechtshandig. Maar ja, als je linkshandig bent, snap ik dat je denkt, ja, met je rechterhand is ook lastig natuurlijk. Het is hoe je het een beetje gewend bent. Maar we proberen er natuurlijk wel wat muzikale liedjes aan te verbinden. Dus heb je een liedje wat jij denkt dat te maken heeft met Wereld Linkshandige Dag? Nou, kom maar door. RadioBNT.nl, laat van je horen. En wees creatief. Ik heb al een kleine round-up gegeven in het vorige uur. Hand in my pocket, Alanis Morissette. Hands up, zie ik binnenkomen van Ottawa. Dat is ook wel leuk. Ik zei het ook al, The Handsome Poet. Sky on fire. Oh, wat zijn jullie op deze warme dag, 37 graden, nog creatief zeg met tekst. Oh, heerlijk, heerlijk. Hou ervan. Sowieso hou ik van onze luisteraars. The Two Brothers on the Fourth Floor, Come Take My Hand. Pak mijn hand, Nick en Simon. Even kijken. Put Your Hands Up in the Air van de Black and White Brothers. Oké. Ja. Leuk. Nou, kom maar door als je nog een liedje kent wat te maken heeft met de Wereld Linkshandige Dag. Dan gaan we dat uiteraard voor je draaien. En misschien hebben we daarna wel zo'n gevoel van... Ja, dat kan natuurlijk, hè. Als je dan zo'n liedje binnenkrijgt en je denkt... Nou ja, goed dat. Wat je op de achtergrond hoorde, dat moet ik dan nog aankondigen? Nou, weet je, luister lekker zelf.

0: Maar deden ze het in My Oh My. Freedom van George Michael, Beautiful, Snoop Dogg. Hoor die allemaal achter elkaar hier in de BNT Middagshow. Waar het exact 5:30 is geworden. Smakelijk eten als je de barbecue hebt aangeslingerd. Dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen dat je dat gaat doen. 37 graden, blijft nog lang warm vandaag. Vannacht daalt de temperatuur naar graad of 18. Dat is de helft. Afgelopen nachten was best fris. Vanochtend overigens ook een beetje wind en zo. Wel lekker. Morgen opnieuw een warme tropische dag met 37 graden. Afijn, ik ben dat allemaal aan het vertellen. Maar dat kunnen andere mensen ook heel goed doen natuurlijk. Hè. We gaan ook even naar Den Haag, naar de ANWB. Daar zit Annemieke Boschaert en zij gaat je bijpraten over de actuele verkeerssituatie op Slanswegen. Dus als je in de auto zit op dit moment, houd de radio hard aan. Dan laat je op de hoogte stellen even. Ga ik zo dadelijk, we hadden 3, 2, 1, dat straks al van Bente. Prince heeft ons ooit het alfabet geleerd.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Een ongeluk op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht is de rechte rijstrook dicht. En daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op de fiets van T-Spoon op Radio BNT, 6:30 met daarvoor. Alphabet Street van Prince, dat is leuk, uit de jaren 80. En hij heeft het onszelf geleerd, hè? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dit zijn de letters van het alfabet. Oh. Nou, dus dat. Vrienden, ja, er komen nog steeds leuke handige handliedjes binnenkomen. Allerhande liedjes komen er binnen, moet ik zeggen. Het is namelijk vandaag Wereld Linkshandige Dag. En ik dacht, nou ja, misschien is het leuk om hier eens op te roepen om een leuk liedje aan te vragen wat te maken heeft met Linkshandige Dag. Als je leuke ideeën hebt, stuur ze door via radiobnt.nl. Ik heb al wat roundups gegeven. Liedjes die binnenkwamen die te maken hebben met handen. Linkshandige, Wereld Linkshandige Dag. Ja, goed. Dus denk je bij jezelf, nou, ik heb nog wel een idee. Dan kom er even door. Radiobnt.nl. Zo dadelijk is die op de radio.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze allemaal. Er staan er 110 online op dit moment. Er zijn er een aantal die er weer aankomen. En ja, er staan echt gewoon hele leuke gesprekken op met de burgemeester van Heerlen. Bijvoorbeeld de huidige burgemeester daar, Roel Wever. Het Zuiderlands Ziekenhuis, veelvuldig in het nieuws geweest. Dat is ook landelijk nieuws geweest. David Jonge, voormalig directeur inmiddels van dat ziekenhuis. Hij was toen nog directeur, dus een hele mooie podcast ook. Mooi gesprek met hem. Verder een gesprek met Patrick van Loon bijvoorbeeld. Dat is iemand die heeft bij de politie gewerkt. Heeft alle facetten van de politie leren kennen. Heeft bijna op alle afdelingen wel gewerkt. En we hebben het uiteraard met hem over PTSS gehad. Actuele informatie rondom de persoon is dat hij zelf ook PTSS heeft inmiddels. Ik heb hem gevraagd hoe hij erover dacht. Zeer interessant gesprek ook, integrerend gesprek. Misschien ben je op vakantie ergens, lig je op je bedje of in een hangmat in je tuin. En denk je bij jezelf, nou dadelijk als de radioshow is afgelopen, ga ik even lekker naar goed gesprek luisteren. Dan check even de podcast. Volg de podcast. Krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen sociale netwerk. Zou ik leuk vinden en ik hoop jij ook.
1: BNT. Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. Welke linkshandige plaat is er zo dadelijk op de radio? Dat lot ligt in jouw handen. Geef liedjes door die te maken.

DJ Robbie Williams hoorde je en daarna Silk Sonic en Skate. Dan moet ik wel even wat bij uitleggen natuurlijk, want Silk Sonic, dat zijn Emerson Paak en Bruno Mars. En die samen die traden ook op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dat deden ze overigens 4 avonden lang. En Emerson Paak die kwam met stroopwafels ineens de bühne opgelopen. En die wilde een klein beetje het Nederland laten zien, zeg maar, in Amsterdam. Deed hij goed. Hij kwam ook op klompen. Bruno die had zoiets van, hey, dat lijkt mij ook wel leuk. En ze hebben er samen een dikke vette avond van gemaakt. Ze hebben een album uitgebracht 2 jaar geleden samen, overigens onder de naam Silk Sonic. Leave the Door Open was de eerste single daarvan. En dit was destijds de opvolger Skate. Die vond ik wat vlotter even. En dat is dan eigenlijk toch ook wel lekker. Dat album wat uitgekomen heet An Evening with Silk Sonic. With special guest host Bootsy Collins. Zo heet het album volledig. En er zou nog een opvolger komen van die plaat. Maar dat is er helaas nooit van gekomen. Maar ja, Bruno heeft het drukker dan ooit. Hij scoort nu met Carol G weer een hit. Die heb ik je gisteren laten horen. Stil. Natuurlijk met Lady Gaga. Die With A Smile. En zijn eigen album wat hij heeft uitgebracht. Dus het gaat eigenlijk best wel goed met Bruno Mars. Dat is op zich allemaal heel erg fijn. Ja, dan is het natuurlijk ook vandaag Wereld Linkshandige Dag. En ik vroeg je, goh, vraag eens liedjes aan. Kom eens door met liedjes die daarmee te maken hebben. Nou, via Radio BNT.nl kwam er eigenlijk van alles binnen. Ik noem ze nog maar even. Hand In My Pocket van Alanis Morissette. Pak Mijn Hand. Nick en Simon. Take My Hand. Two Brothers On The Fourth Floor. Handsome Poets. Sky On Fire. Dat is dan een beetje humor. En ja, eentje die heb ik een hele tijd niet gehoord. Die vond ik daarentegen des te lekkerder eigenlijk om te horen. Juist omdat we hem tijd niet gehoord hebben. Dat is eigenlijk een nummer 1 hit. Die scoorde 2 hits. D.I.S.C.O. En de allereerste, dat was deze. En die vroegen jullie aan via radiobnt.nl. Dank voor Hands Up van Ottawan.

Nou, is toch lekker dit. Is toch heerlijk, Vini? Ja, ja, ja, ja. Daar doen we het toch met z'n allen voor. Niet waar? Hands up van Ottoman. En zo klonk de zomer van 1978. Ja, het was een nummer 1, joh. En DISCO, de exactzelfde beat. Alleen de tekst is een klein beetje anders. Jullie wilden hem horen. Radio BNT.nl in het kader van Wereldlinks Handige Dag vandaag. Ottoman, hands up op de radio. 7 minuten voor 6. Dit was hem, de middagshow voor vandaag. We schrijven donderdag 13/8/2026. Ik wens je heel veel plezier met de muziek van BNT. Straks na 6 uur zonder gelul. Gewoon even lekker alleen muziek. Muziek zonder dat je kletst op de radio, jongens. Dat je kletst allemaal, daar worden hartstikke moe van. Morgenochtend om 7 uur werkt Erik Kreutzer hier in de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow. Daarna begint de werkdag tussen 10 en 4. Met Duncan Freus en Tim van der Weerden in omgekeerde volgorde. En om 4 uur spreken we elkaar voor een nieuwe aflevering van die oh zo lekkere middagshow. En voor die middagshow heb ik je toch nog even nodig. Radio BNT. Want ik zou het leuk vinden als je namelijk tweemaal een leuke 12 inch aanvraagt. Een groot hit uit de jaren 70, 80 of 90. Die gaan we draaien vanaf 12 inch van Maxi Single als het kan. Als je een leuk idee hebt en je denkt, oh ja, leuk, vroeger gingen we stappen, gingen we dansen. Toen draaiden we dat veel, of ik heb daarop gedanst, of ik heb dat veel aangevraagd, of ik heb het zelf nog in de kast staan. Geef hem door via radiobnt.nl. Morgen kan het, op vrijdag doen we er altijd twee. Hè? Twee hits, inderdaad. Twee grote uit de 70s, 80s of 90s van 12 inch. Omdat het kan, want alles mag op vrijdag, zeggen we dan. Maar volgens mij mag alles gewoon elke dag. Volg ons via de socials, Facebook, Instagram en stuur berichtjes naar radiobnt.nl. Hall in, kan niet. Ja, oké, helemaal prima. Nee, dan komt het allemaal goed. Ja, Graham Goodman en Andrew Gold maakten ooit een gelegenheidsbandje in de jaren 80. Ze noemden zich Wax en in de zomer van 87 kwam deze plaat uit. Dat zou gehoopt dat het een top 10 hit zou worden. Is het uiteindelijk niet geworden, maar wel een heel veel gedraaide radioplaat. Tot 6 uur een classic op BNT. Bridge to your heart. Dit is Wax.

0: Beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Shagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Boeren mogen vrijdag met trekkers naar een protest bij het provinciehuis in Den Bosch rijden zonder dat de politie hen vooraf tegenkomt.

0: Bij gevaarlijke situaties of blokkades. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Ook afgeplakte kentekens worden niet automatisch beboet vanwege het demonstratierecht. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Die kreeg hij voor het doden van zijn ex-vriendin Gita Rijers in 2020. De straf is hoger dan die van de rechtbank. Volgens het Hof profiteerde Boris S. na haar dood bovendien op schokkende wijze van haar bezittingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Van Radio B.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Boeren mogen vrijdag met trekkers naar een protest bij het provinciehuis in Den Bosch rijden zonder dat de politie hen vooraf tegenhoudt. Wel wordt ingegrepen bij gevaarlijke situaties of blokkades. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Die kreeg hij voor het doden van zijn ex-vriendin Gita Rijers in 2020. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afwakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Chagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden. Lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden. Wallage was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deels stilleggen en afvakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden. Wallage was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de

0: 20.
1: De zomer is aan. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Voel mij zo free.
0: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden... terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio

0: levensfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar drie kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Radio BNT.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Daardoor kunnen ook zendingen met een waarde tot $800 worden belast. De uitspraak ondersteunt Trumps handelsbeleid en raakt onder meer online aankopen via grote platforms zoals Amazon en Alibaba. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond IF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Het conflict begon in 2023 omdat Tesla weigerde een cao af te sluiten. De staking eindigt zonder overeenkomst tussen het bedrijf en de vakbond die kritisch blijft op de aanpak van Tesla. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar 3 kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden... terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog, met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet, met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

en uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is de nieuwsupdate.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog, met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet, met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog, met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet, met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. Dit was het nieuws op Radio BNT.